en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boeteland. Het is Trije Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. Een belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekker zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die dien hebt verwarmd. Justine Celebration. Else tredde sneu van de mannen om tol

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste tien muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemaar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

0: ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om tol voeren. Radio
1: Spannenburg. Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinner

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is zo'n oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneum om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbanken en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Laatst, toen ik bij je kwam, was ik haar oudste broer, die met handen alles maken kon en lekkers voor haar kocht. Tonus, hoe is het met tij? En is dus ook alles goed? Fijn, dat is er best. Ik heb heel vaak aan de docht. En soms, als ik eens zag, waar ik die jongen uit de klas, die altijd naar haar lachte en die het tas vaak droeg, dan zei ze, ik snap het niet, mijn tas, die is weer fut. Hij stond die ergens zien, die keer dat zij mij vroeg. Ze waren dat meisje met die vlechten, ze zocht hem mem op een gang. Zuster zei, je moet slapen, en aaide haar over het wang. Het gevecht, dat was verloren, toch zei ze, het is best. Snakkend, nog naar adem, een lach op het gezicht. Vaak bleef ze overeind, na die zware storm, de halm. Die is nog knakt, voor altijd de ogen dicht. Al waar een mond nog zo droog, zei ze geen water vragen. Al waren bergen vaak hoog, je hoorde geen klagen. Verdwaald in de tijd, na een leven van geven, dat ja, van mijn mem, om op handen te dragen. Ze waren het meisje met die vlechten, van goud, levenslang.

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Zadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit weer de snijske muziek van Jood. Beide oren binnen waarom te beluisteren op de website van radiospanburg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gewoon Friesk, non-stop.

zet de auto bel, de laatste meters naar ons huis. Rin ik door de stille streeten. En zij is altijd haast om mij al lang, ja, yeah, tot dochter

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overhoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. Ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2:00 vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. En in de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met twee handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen is bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.

binnen de klein. Maar een leuk cafeetje. En daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

pas ma chienne. En uit de jaren daarvan, dat ging een heerste versnelling hier. Er ging wel hasten waar ik veel.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Jazz Time.
1: Goedemiddag, beste jazzluisteraars. Dit is Otto Vleeshouwer met het maandelijks jazzprogramma Jazz Time bij Radio Spannenburg. Aflevering 143 van zondag 9 augustus 2026. De techniek is in handen van Cy Butcher.

Nogmaals goedemiddag, jazzvrienden. De opening van ons programma van deze middag was weggelegd voor het orkest van Duke Ellington. Het album heet The Best of Duke Ellington, featuring Johnny Hodges. En het nummer heet Layin' on Mellow. De volgende cd is een heruitgave van een reeds lang uitverkochte LP uit 1960. Little Band, Big Jazz. En die Little Band bestond uit vijf verbale muzici van de West Coast scene. Namelijk Conte Condoli, trompet, Buddy Collette, tenorsax, Vance Guaraldi, piano, Leroy Vinegar, bass en Stan Levy, drums. Het quintet van Conte Condoli met Sissany.

Dat was het quintet van Conti Candoli. Het debuutalbum van Oliver Nelson in 1959... was het begin van een veelbelovende en indrukwekkende carrière... die echter veel te kort duurde. Want Nelson werd maar 43 jaar. Het album heet Meet Oliver Nelson. Met de baas zelf op tenor. Kenny Dorham, trompet. Ray Bryant, piano. Wendell Marshall, bass. En Art Taylor, drums. Blues, blues, baby.

Dat was het quintet van tenorist Oliver Nelson. Kenny Burton maakte op zijn 17e jaar al zijn eerste opname. En hij was pas 21 jaar toen hij al met mensen speelde als George Shearing en Stan Getz. Zijn debuutalbum verscheen in 1961 en heette A New Five Man in Town. Gene Jericho is de bassist en Joe Borello de drummer. Het trio van Gary Burton met Minor Blues.

0: U luistert nu naar Jazz Time, het maandelijks jazzprogramma van Radio Spannenburg.
1: In augustus 1957 ging gitarist Barney Kessel de studio in voor de opname van zijn album Let's Cook. En de formatie waarmee hij dat ging doen kreeg de naam Barney Kessel en his All Stars. En die All Stars waren naast de leider zelf trombonist Frank Rosolino, tenorist Ben Webster, pianist Jimmy Rawls, bassist Leroy Vedeker en drummer Shelly Manne. Het nummer dat ik van dit album heb gekozen is een lekker medium tempo stuk, Jersey Bounce.

Dat waren de All-Stars van gitarist Barry Kessel. In 1957 verscheen er een compilatiealbum van een drietal LP's die toentertijd waren opgenomen door tenorist Paul Consalves en trompetist Clark Terry. Beide mannen hadden, zoals u weet, een electro-DNA, evenals twee van hun sidemen, bassist Jimmy Wood en drummer Sam Woodyard. Het gezelschap werd gecompleteerd door de wat minder bekende pianist Willie Jones. Het quintet van Paul Consalves met het album Googin. En het nummer heet Vet Bach.

10 december 1987 was er een gastoptreden in Nick Vollebrechts Jazzcafé van de Amerikaanse pianist Shira Walton in het jammerlijk opgeheven radioprogramma Trust Session. Hij was zowel in de 70er als in de 80er jaren regelmatig te gast bij Trust Session, meestal in kwartetbezetting. Maar op die bewuste 10 december kwam hij met zijn eigen trio, met bassist David Williams en de legendarische drummer Billy Higgins. Vanuit Laren het trio van Shira Walton, met de compositie van Billy Higgins, met een bijzondere hoofdrol voor deze laatste, Fiesta Español.

pianist Cyril Walton met die geweldige drummer Billy Higgins. Alhoewel de Duitse tenorsaxofonist Paul Heller meestal te horen is in kwartetbezetting of in de grote formatie zoals de Big Band van de West-Duitse Rundfunk, presenteerde hij zich dit keer in een trio-setting. Hiervoor had hij twee bekende vertegenwoordigers uit de Nederlandse jazzscene uitgezocht, namelijk bassist Ruud Ouwehand en drummer John Engels. U gaat luisteren naar First Proof.

om de groepsramen te stellen voor de opname. Het nummer dat ik ga draaien heet All the Cats Join In. Met onder andere Buck Clayton en Billy Butterfield trompet, Ruby Braff cornet, Jeezy Higginbottom trombone, Colin Hawkins tenor. En verder noem ik er nog even Walter Pates aan de bas en Tari Glenn vibrafoon. De opname is van maart 1956. Ja, All the Cats Join In. En dan gaan we daarna even naar het nieuws luisteren. En ben ik zo dadelijk weer bij u terug. Tot zo!

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ien Oeren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbux mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. De zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.

U bent weer terug bij Jazz Time, luister vrienden. En ik ben dit tweede uur begonnen met de opname van de Alteester Phil Woods en Gene Quill. Het is een ander van 1956. Met onder andere pianist Dave McKenna en drummer Shadow Wilson. Het nummer heet er Four Flights Up. Ik heb u alweer enige tijd geleden iets laten horen van het album. En toen er recent A Collector's Delight werd genoemd. En dit betrof een concert in 1957 in Chicago van het Jazz at the Philharmonic gezelschap met onder andere Stan Getz en J.A. Johnson. En omdat het inderdaad een Collector's Delight is, laat ik u er graag weer een stuk van horen. Stan de Ben Getz met trompetist J.A. Johnson en Oscar Peterson, Ray Brown, Herb Ellis en Coddy Tay. Met die geweldige swinger van Charlie Parker, Billy's Bounce.

Sanjaya Johnson, Billy's Bounce. En waar hoor je dit nog? Zucht. In 1965 was Chet Baker behoorlijk druk bezig met het opnemen van maar liefst 5 LP's voor het label Prestige. De opname vond de plaats in New York met een uitstekend Bob Quintet, bestaande uit tenorist George Goldman, pianist Kirk Lightsey, bassist Herman Wright en drummer Roy Brooks. Een van die LP's kreeg die heerlijke naam Bobbin, heeft de Chet Baker Quintet. En van het album laat ik u een van de meest memorabele nummers horen. Het snelle Go Go.

Dat waren de All-Stars van Shorty Rogers. Rogers was in gezelschap van een aantal uiterst capabele muzikanten. Jimmy Giuffre op tenor, clarinet en bariton, Pete Jolly piano, Curtis Couch op de bas en Shelly Mann op drums. Het nummer dat ik voor u draaide heette That's What I'm Talking About van het album The Swinging Mr. Rogers. Twee van de meest funky figuren in de jazz, Gene Harris en Jack McDuff, combineerden eind 1996 hun krachten voor de uiterst plezierige cd Down Home Blues. Gene Harris speelde met McDuff en zijn toenmalige vaste band, bestaande uit gitarist Ron Ashiet, bassist Luther Dukes en drummer Paul Humphrey, met een gastrol van vocalist Curtis Stiggers. Ik laat deze gastmuzikant dan ook horen met het bekende Time After Time. Curtis Stiggers en de bekende Harris, Gene Harris Band met Jack McDuff.

In 2000 maakte pianist Barry Harris het album The Last Time I Saw Paris. Nu moeten we niet denken dat dit album dan ook in Parijs is opgenomen. Wel nee, grappig genoeg is alles opgenomen in New York. Barry Harris met bassist George Barras en drummer Leroy Williams. Warme jazzmuziek. Luistert u maar naar die mooie compositie van Bill Jackson, Beck's Groove.

Hier is Barry Harris met het alombekende Beck's Groove. Een ontspannen en aangenaam album is dat van vibrafonist Victor Feldman. Op dit album in 1957 speelt Feldman weliswaar een aantal nummers met trombonist Frank Rosolino en tenorist Harold Land, maar voor de rest met zijn kwartet. Met pianist Carl Perkins, bassist Leroy Vinegar en drummer Stan Levy. Het album heet Victor Feldman on Vibes. En het nummer waar u naar gaat luisteren heet Squeeze Me.

Alles wat de Canadese terrorist Fraser McPherson speelde, was volgens de traditie. Op zijn laatste cd, Encore, gaan enkele nummers nog wat verder terug dan gebruikelijk. En stappen zelfs naar de jaren 20. McPherson wordt op deze cd begeleid door Steve Wallace bas, Oliver Cannon gitaar en John Zummer drums. Ook alle Canadezen. Het nummer dat u gaat horen heet If Dreams Come True. Fraser McPherson.

If Dreams Come True, Fraser McPherson. In 1960 presenteerde trompetist Kenny Dorham een album met 6 bekende thema's uit het toneelstuk Showboat van Jerome Kern. Hij beschikte nu over een sterrenquintet met Jimmy Heath op tenor, Kenny Drew piano, de bassist was Jimmy Garrison en de drummer was Art Taylor. Het quintet van Kenny Dorham met Why Do I Love You?

Wynton Kelly piano, Percy Heath bas en de enige echte Art Blakey op drums. U gaat luisteren naar een van die pronkjuweltjes van Dizzy Gillespie, Groovin' High.

Groovin' High, Cannibal Adderley met Mel Jackson. En dan zijn we nu alweer toe aan het laatste nummer, luisteraars. Het is niet anders. Technicus Cy Boots en ik hopen dat de muziekkeuze u goedkeurde kon wegdragen en dat u de volgende uitzending op 13 september aanstaande ook weer wilt beluisteren. We gaan deze uitzending Orgelot besluiten met Richard Groove Holmes en gitarist Joe Pass. En het nummer heet Shadine voor hun album After Hours. Tot de volgende maand. Maak er nog een mooie zondag van en keep swinging. Dag.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen die waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij Radio Spanburg Sport op Jochen Augustus 2022. En het is heel kwaad buiten. Wat hebben we in deze tot om 4 uur in Spanburg Sport? Ja, we bellen rond Jelve Trein heeft mooi Jan Prins. Dan praten we over Midstraat kaatsen in Jouweren. Dat is in het centrum in Jouweren. 14 augustus. We proberen ook wat scootskippers uit te bellen van IFKS. En einde van de show dan bellen we hem over Frans Veldman. We zijn vorige week, maar ja, die hier zo druk, die zou je dan doen we naar de week maar even. Dan zou je de balans even opmoetsen. Je weet wie al de kampioen binnen. Die is gisteren lekker aan het feesten geweest op Lemmer. Maar wat voor plaats hebben we draaid? We hier Forfun en Levenslang. En toen de Eagles. Hotel California. We gaan naar de volgende plata. Ik een hele mooie van Scorpions. Ja, die had heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie van de Scorpions. En die zongt even mooi Still Loving You. Op de social media de 100 zone in regio Heerenveen en omstreken. En ik via DAB Plus Radio, via kanaal 8C. Glashelder op jouw autoradio. En ik via de RTV Spanburg TV kanaal. Ben ik het harkje. Luister maar mooi.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van The Tramps en Disco Inferno hier in Radio Spanbrug Sport. En toen heb ik gedraaid voor Fun en Levenslang. En toen heb ik gedraaid een mooi plaatje van Scorpions. Still Loving You. Yo, harkie nou je Radio Spanbrug, mooie Spanbrug Spot. Elke stond mee tussen 12 en 5 mooie Johannes de Vries. En ik ben Mark Vis, maar Mark die het van mij ATV dooi of die met werkje. Of die het verkozen, ken ik, hè? En dan hebben we tussen 5 en zo'n heb ik een heel mooi programma. Dat is Snijske Muziek met Romke Kroondik tot ons zoon hoor het daar. Ja, Romke is al bezig met het muziekprogramma kleed te mooi. Dus Romke, doe maar even rustig gewoon, ja? Pak maar een bakje koffie. En tussen zon en 8 hebben wij Radio Spanbrug non-stop muziek. En tussen 8 en 10 heb ik een heel mooi programma. Dat is Afslag Maandag met Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan tussen 10 en 8 uur morgen hier, dan hebben we Radio Spanbrug non-stop muziek. Blauw stemt op Radio Spanbrug, de lokale omroep van de Friske Maren en de Buitenom.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van Top Point Sisters en Fire. Hier in Spanberg spot. En hebben we het al van Jan Prins. Een hele goede mei, Jan.
1: Goedemiddag, Jannes.
0: Ja, dan moeten we dan, ik mijn dosis en dan moest ik mijn dosis. We hebben. Ja, dan hoeven we net moeilijk uit te praten. Dus dan praten we het kaatsen. Dat is 14 augustus in Jouren in de Midstrutte.
1: Ja.
0: Ja.
1: In de Midstrutte. Ja, dat is in het hartje centrum van Jouren. We zullen de Midstrutte tussen het Trassencentrum en de Jouwse Tour. Dat dan opbouwt met drie keertfilm. Waarin echt de PC-keertjes, de PC-winnaars, die komen keertsen. Dat ben Jochen Keertsen, die komen. En we hebben de juiste keertsen, die gaan naar keertsen in de A- en B-klasse. Dus dat wordt een hele mooie joen voor alle keertsen en ook voor de liefhebbers. En vorig jaar hebben we het eerste keer dien dat we voor jou de historisch, dat het midden in het centrum voor jou de gebeurt, het stripkeertsen.
0: Ja.
1: En dat wie toen een geweldige sfeer, honderden mensen publiek. PC-keertjes, jouwse keertjes. En we zien ik een speaker, een omroeper, steeds maar die ik uitleg jouwt over het keertje. Wat gebeurt er voor je als je daar zeugen op de bank van hoe gaat dat?
0: Ja.
1: Dus niet kaartjes. Hè? We willen de Friese sport, keertsport, ik wat promoten. Ja, die ken ik om het te zien en dan werd ik uitlaan. Want oors denken mensen, oh jee, ik ken het keertje net volgen. Dat is geen probleem. Daar willen we graag op inspelen.
0: Ja.
1: En ja, ze krijgen echt topkeertsen te zien van het hoogste niveau. Wat oors en Frans komt op de PC. Stit nog gewoon bij ons midden in de midden in Jouren. Dus ja, mooie kan je het net krijgen.
0: Nee. Dus dat is een hele organisatie om dit te doen, Jon.
1: Ja, zeker. Het is een hele voorbereiding. En daar ben ik heel blij met meer dan 50 sponsoren. We hebben steeds meer gekregen. En de winkeliers en midden, daar ben ik heel enthousiast. Want we willen dit evenement echt jaarlijks over dit voortzetten.
0: Ja.
1: Dus die stiepje is OSA. En dat maakt het ook mogelijk om dit zo te organiseren. En dat het ik weer om kan keren. Ja, en de mooie bekomstigheid voor deze joen is dat de burgemeesterstoel, die komt ik herdeel voor een symbolische openingsslag.
0: Ja.
1: Voor de laatste partij. En dat gaan we dan met Larissa Smink. En Larissa Smink, die vindt het nooit makkelijk. En die komt verhuizen naar Jouren. En dat is een hoofdklasse dameskeertser. En die heeft in haar jeugd en in andere partijen het zo drie belangrijke partijen wonen. Dus het is echt een top dameskaartser. En die komt hier te wennen. En we hopen in mijn haar een mooi podium te aan. En dat ze oren hier, dat voor wat beziet je dat ik een hoofdklasse dames papatuur en ik kom te keertsen. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Ja, dat,
1: dus dat komt ik deze jong.
0: Dat zou heel mooi zijn, dat oor hier de hoofddames ik daar mooi doggen. Ja.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Zeker.
0: Ja. En het begint om 6 uur komende vrijdag, hè?
1: Ja, het begint 6 uur. Dan gaan de A en B-klasse los. En Jelleson, dan beginnen de PC-keertjes. En ik ken wel een paar namen nemen. Dat is Martin Bergsma, Johan Sipma, Jorn Lars van Beem, Remmel Dalma. Die staan in de finale alronde. Dit hier bij de PC. Jacob Wassenaar, Rens Pieter Hiemstra. Nou ja, kortom, een mooie keertsnaam. Ja, die komen hier dan.
0: Ja.
1: En die staat om jouw zon en het eindigt zo rond Jochen Oeren. Dan wordt het ik al zuster en donker.
0: Ja.
1: En dat doen we naar de prijsuitreiking bij de Trassencentrum, bij de Stam. Dat iedereen dan hun prijzen en de kronzen en de koningsbeker wordt dan dienen.
0: Ja.
1: Speedbox bokaal wordt dan uitreikt onder de koning. Dus de beste keertser van deze jong wordt er nu uitreikt. En uiteraard ken de B- en A-klasse, die ken ik keertje voor de kronzen. Dus dat belooft voor de keertje zeker een hele speciale jong.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En hoeveel deelnemers dagen daar al mooi als ik mooi vraag?
1: Ja, er zijn 21 keertjes van jouw keertjes die dagen mooi in A- en B-klasse en Jochen PC-winnaars. En de keertjes zijn ook drie keertjes.
0: Drie keer het film, dus dat is ik heel grote. Dus, en je hebt toch een mooie zachte bal, hè?
1: Ja, ja. Toch een mooie zachte bal. En dat is een voor hen, hè, historisch gebeurt dat ik een lanekeertje in Haas.
0: Ja.
1: Dus het al heel lang, maar een zachte bal. Ja, we doen het nou hier in Jouren wat op een kleine schaal, op één avond. Maar eigenlijk hetzelfde. En dan staan we wat jammen in de midstritten, maar die gebruiken we ik als object die extra evenement kan Jan. Want dan kan je de bal nog, als de bal uit de beam komt, dan kan je nog trokkeertje. Dus dat wordt wel hilarische leuke momenten markeert. Dus wat bezie je, en hoe liefst het ik is, bezie we toch een mooie keertje veel te lezen.
0: Ja, klopt.
1: En voor hier wel slagen.
0: Ja. Nou, zoals is nou jemme heel soort willen komende vrijdag 14 augustus van 6 tot Jochen Oer keertsen ja. In het midstrutten. En zoals is nou, het zijn de mensen net stennen, maar daar hen op naar jou daar.
1: Ja. Zo is het. Dankjewel voor de tijd ja. En de aandacht hiervoor. En jemme succes met het programma verder.
0: Ja, dankjewel Jan Prins. En oor je, dan praten we weer even over Jan.
1: Doe dat, heel graag.
0: Oké, hartstikke bedankt en een goeie snoeien verder. Hoi.
1: Jo, hoi.
0: Dit is Bouke en Greetje en Keertsen is mooi werk.

Ja, dat we gaan helemaal plat van Robbie Williamson, Angels. En toen heb ik het eruit helemaal plat van Bauke en Gretchen. Gretchen is mijn werk. Een heel mooie plaat van Bauke en Gretchen. Ja, 14 augustus, dan kan je me alweer even naar je opnooit mooie jouren. Om ze te zissen. Dan naar het midstrutten, dan hebben we Gretchen in het midstrutten. Dus van zoizen tot de jochnoeren. Ik zou ze net stellen, maar erheen. En ik zit het wel in het tweede uur en het derde uur. Ik even een beetje reclame voor het keertje in het mooie jaren. En heb ik wat spot evenementen in de regio of wat evenementen. Kan je me altijd even een e-mail sturen naar je info@radiospanburg.nl. Of vredigleven@hotmail.com. Dan lijst je honderdje de spot evenementen in spot. Ja, in Radio Spanburg spot voor, hè? En heb ik verzoekjes, kan ik gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0444 0211.

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Dan is het ik weer tijd voor het nieuws van 3 uur. Dan nooit 3 uur bij mijn 2 uur van Spanburgspot met Johannes de Vries. En ik zus tot zometeen.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. In de loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie mee. Welkom bij de twaalfde uur van Spanbroek Spot op Jochen Augustus 2022. En de eerste plaat weer een hele mooie van de Rolling Stones en Paint It Black. Heb je een verzoekje, kan je gerust naar de studio bellen en appen op de telefoonnummer 0444-602121. Dan mag je even naar keuze 12 van. Je kan een appje sturen naar de studio. Dan zal Johannes de plaatje draaien voor jou op een radio. Wat hebben we in deze show? We zullen proberen nog een paar scootskippers te bellen van de IFKS. Ik weet net als ik die te pakken kan krijgen. Dat is nou de vraag. En een soort leuke muziek op deze stuurder op Radio Spanburg. De lokale omroep van de Friese Maren, de streekomroep. Ah, ik heb een hele mooie plaatje opzocht. Ja, ik denk nou die kan ik wel even draaien. Want dan zal ik even in de studio even wat even fitnessen. Dus we gaan even naar de Fingerboys. Ja, die heeft een heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie van de Fingerboys. En up and down. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.

Ja, dat vind ik een hele mooie van Blondie en Denise. En toen heb ik het rood helemaal plaats van The Finger Boys en Up and Down. Yo, Harkin, Spomburg, spot maar Johannes de Vries. En juist is ik de feestweek van Bolkik begon. Mooi de tuinfeest bij de Treemter. Dat is de hele week en komende tongstje dan heb ik de gondelvaart. Je moet er gewoon even op de internetsite even zien. Dat is www.feestweekbalk.nl. Er zit het hele programma op. Via de Instagram, Facebook en TikTok. Kan je mijn feestweek van Balk even zien, hè? Dan gaan we even naar Volendam. Dan gaan we even naar Jan Smit. Die zit 30 hier in het vak. Ja, die heeft dit is zijn laatste optreden van deze van die 3 dagen. Maar ik hoop wel dat hij deze nummer zingt, Jan Smit. Ja, denk ik wel, want de meesten die vinden deze nummer leuk. Ik. Ja. Dus. We gaan naar Jan Smit, naar Volendam. Die heeft een heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie van de kleine superster.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaat van Bob Marley en de Wallers en Cold You Be Loved. En toen heb ik eruit een heel mooi plaatje van Bonnie M en Daddy Cool. En toen heb ik een heel mooi plaatje eruit van Jan Smit en de Superstar. Jouw harkje naar je Spanburg spot met Johannes de Vries. Hij heeft een verzoekje gekregen, gerust naar de studio bel je en appen op de telefoonnummer 0444-0221. Dan mogen we even keuze 2 drukken voor de studio, hè?

We gaan even naar Maywood, die het heel soort nummers maken, maar deze vind ik een heel mooie van Maywood en die zongt even Late at Night. Je hebt in Spanburg spot op de Social Fjouwer en ik heb de 100 social in de regio Heerenveen en Amstrijken en ik heb via DAB Plus Radio, via kanaal 8C, glashelder op jouw autoradio. Dit is tot een 4 voor het Spanburg spot met Johannes de Vries.

Ja, dat vind ik een heel mooie plaats van Keep Trick. I want you to want me live. Uit Jordien Zon Zondag, hè? En toen heb ik het rood heel mooie plaats van Me Wood. Late at Night. Yo, had ik nou je Spanburg spotten elke snoert mee tussen 12 en 4 met Johannes de Vries. Ja, mis en Mark ik, maar ik denk dat Mark bij SC Heerenveen is, hè? Je moet je hoort ik wel spelen, hè?

Ja, kom maar de artiesten, dan kan je me bij de Harkinoi een musical onthaal. Van 8 tot 10 uur. Als het goed is, dan is het Siep de Haan weer achter de microfoon. Die hebben we weer mist, Siep de Haan en de kornuiten, hè? Ik zal de stoel zo vier warm maken dat het tiest tune dat Siep erachter kan, hè? Nou, dat wil ik een hele tour tot een tiest hier te zitten, dat wil ik even net, hè? Maar komende tiest hebben we muzikaal onthaal op tiest tune van 8 tot 10 uur. Mooie Siep de Haan en de kornuiten als het goed is.

We gaan even naar de volgende plaat. Ik denk, ja, in deze tijd bij deze temperaturen. Dit is even een Man at Work. En die zongt even Down Under. Hier in Spanburgspot. Mooi. Johannes de Vries.

Ja, dat heb je ook een helemaal plaat van Kapitein Hollywood project en Only White You. En toen heb ik het eruit Men at Work en Down Under. Heb ik spot naar spot evenementen in de regio of evenementen, kan je altijd even een e-mail sturen naar info@radiospanbroek.nl of vredigleven@hotmail.com. Dan lees ik jouw spotnijs voor in Spanbroek Spot. We gaan even naar de Van der Plata, ik en Helemonien. Ja, we gaan even naar Goud vanaf. Ja, Goud van Ota, ABBA. Die heeft soorten nummers maken, maar deze vind ik ook een Helemonien van ABBA. En die zingt even Gimme, Gimme, Gimme.

Ja, dat weer een hele mooie plaat van het Bellamy Brothers in Car Wash. Ja, dan met een soort auto's die met even door de car was, hè? Dan met wat rond werd te komen voor de boeren die springen op wetter. En voor de mensen die, voor de boeren die dan jerpels en wat andere dingen hebben die wilden wat rondwetter. Maar er komt net zoveel rondwetter. Je mag harken naar je Radio Spanbrug, de lokale omroep van de Frieske Marne en de buitenom, de streekomroep van de Frieske Marne.

En Johannes zit ik op de klok. Het is weer bijna 4 uur. We gaan op de nooit nijs van 4 uur. Na 4 uur ben we met de laatste woorden van Spanberg Spot. We gaan even naar de volgende platte. Ka Oma en die zongt even Lambada.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goeie meneer, welkom bij de lijsttoer van Spomburg Spot op Jochen Augustus 2022. En de eerste plaat weer een harmonie van Shaggy en Boombastic. Wat hebben we in deze show? We proberen even één of twee scootskips te bellen, maar ik weet net als ik dat ik rijden kan. Want een week is ziel, dan is het weer van hun even een week lekkere vakantie, hè? En we proberen hem voor ons Veldman te bellen over het SKS nog even over te praten en IFKS. Als die tijd voor mij, dat weet ik even net. En een soort muziek op deze stuurder. En heb je nog verzoekjes, kom gerust naar de studio Bellien app op de telefoonnummer 0454-0221. Je kan een appje sturen en bel je, en dan moet je even keuze 2 drukken. Hè? We gaan naar de volgende plaat, ik een hele mooie van CCR. Die zongt even over Bad Moon Rising.

Ja, dat vind ik een hele mooie plaatje van CCR en Bad Moon Rising. Yo, hark nou je Sponburger spot elke snoot mee tussen een 12 en 5 mooi Johannes de Vries. Na 5 uur heb ik een heel mooi programma, dat is Snatchke Muziek, maar Romke Kroondijk tot ons zoon over het aan. Van zoon tot 8 hebben wij Sponburger non-stop muziek. En tussen 8 en 10 dan hebben wij een heel mooi programma, dat is Afslag Maandag mooi Erik de Boer en Ronald van der Pol. En dan tussen 10 en 8 uur morgen, dan hebben wij Radio Sponburg non-stop muziek. En dan de herhaling van Afslag Maandag tussen 8 en 10. Jem ken ik elke snoertemoor tussen Jochen en 11 uur luisteren naar de gezellige snoertemoor met Orne de Jong. Maar wie? Met Orne de Jong. Die belt ik hem met Jan Lolke van Ommen hoe het waar liket, hè? Ja, dan hebben we tussen 11 en 1 Sponburg een nice weekend. En dan tussen 1 en 3 uur hebben we country folk rock'n'roll met Orne van den Berg. Dan gaat op een de trabolk heen, hè? Nou, als dat maar goed komt. Maar de feestweeken

En dan hebben we tussen Terrein en Fjouwen gewoon frisk, non-stop muziek. En tussen Fjouwen en Vieven, die Duitse slagrond Lederhosen praten. En tussen Vieven en Zuizen, goud vanuit op zaterdag met Suits. En dan hebben we Radio Spangenburg non-stop muziek van Zuizen tot Zon en van Zon tot Jochnoeren. Hebben wij Speakerhut met Jon van der Laagmaat en Vonger Maus. En dan tussen Jochen en Tien hebben we de herhaling van Krachtvoer met Piet Solveda. Dus dat is een hele mooie programma om te luisteren. Dus Blue Eye, ik hou stemt op Snus, mooie Radio Spangenburg, mooie programma's. We gaan even naar de volgende plaat. Ja, die week komt een keer. We gaan in Black Eyed Peas. Die heeft heel soort nummers gemaakt, maar deze vind ik een heel mooie van Black Eyed Peas en I Got the Feeling. Saisie onder Fjouwer, 106 wonen in regio Heerenveen en Amstregen. En ik ga via DAB Plus Radio, via kanaal 8C. Glas helder op jouw autoradio. Tot om 4 voor het jaar in het Spangenburg Spot. Mooi. Johannes de Vries.

0: Ja, dat vind ik een hele mooie plaat. Hier in Spanburg spot. En hem ken ik altijd een lustige toonstjes. Te jong tussen 8 en Jochen. Hebben we kracht voor mooie Pieter Salveda. En tussen Jochen en Tien hebben wij live en kicking mooie Freddy Skeltema. Die heeft een heel leuke programma. Dus heb je me niks te doen. Gewoon de tastel op de toonstjes jongens ik even aanzetten. Tussen 8 en Jochen, Krafoer, mooie Piet Salveda. En tussen Jochen en Tien hebben wij live en kicking mooie Freddy Skeltema. We gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Jennifer Lopez en Pitbull. En Want the Floor.
1: J-Lo.

Ja, we gaan even naar de volgende plaat. Ik een hele mooie van Rihanna. Ja, die heeft heel soort nummers maken. Maar deze vind ik een hele mooie. En daar post ik mooi bij met deze nummer. Hier is Rihanna en Don't Stop the Music.

Ja, dat was een hele mooie plaatje van Fleetwood Mac en Don't Stop uit de Jochtjen Sonson. Dat is een mooie plaat. Dus we gaan even naar de volgende plaat. Susanne Freek, die komt ik bij Glamour Beats. Ja, die heeft een soort nummers gemaakt, maar deze vind ik een hele mooie van Susanne Freek. En die zongt even, ken je dat gevoel? Hier in Spanburg Spot, tot om 16:00 voor het aan, maar Johannes de Vries.

0: gevoel.
1: Ja, dat is ook een hele mooie van Suzanne Freek. En ken je dat gevoel hier in Spanburg Sport? Ja, dan geven we even naar de volgende plaat. Ja, dan geven we even naar de turboschijf. Ja, in verschillende programma's hier op Radio Spanburg, dan draai ik even de turboschijf. Ja, dat is de naaien van Belinda Kinnear. Maar die heeft heel soort nummers maken, maar deze vinden de heren de turboschijf. Ja, dat is Belinda Kinnear en Het is mijn leven. Nou, hier is de turboschijf.
2: Radio Spanburg.
3: Het is mijn leven.
4: Belinda Kinnear is de turboschijf.

Ja, dat is ook een hele mooie nieuw van Belinda Kinner. En het is mijn leven, de Turboscape hier op Radio Spanburg. In de verschillende programma's. Dus we gaan even naar de volgende plata. We gaan even naar de Golden en Bombay.

Voor stelwitten wat er te dwaan is in de regio, zoek dan alle weken naar de agendatips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

Ja, dat week een hele mooie plaatje van WM hier in Spanbrugge Sport. En toen heb ik eruit een hele mooie plaatje van De Goldering en Bombay. En Johannes, tik op de klok. Het werd bijna 4 uur. Dat betekent dat ik een mooi stopje, mooi Spanbrugge Sport op deze Jochen augustus 2022. Nou, ik wil even waarom gaan. Ja, Jochen augustus 2026. En 14 augustus, dan kun je me ik op naar het mooie oude. Naar het keertsen in de midstrutten. Van 16 tot Jochen oude. Ik zoek ze net stenen, maar daarheen. Je ken ik altijd even in de buurt thuis. En dat is feestweek Balk. Ik wil heel mooi hier in de omgeving van Balken dat er een mooie feestweek is. Een knap waarbij. En komende donderdag hebben we de gondelvaart. En alle andere activiteiten van feestweek Balk. Ik zoek ze van feestweek Balken proto succes hier in Balk. Maak er een mooi feest van. Na je week tussen 12 en 5 en dan hebben we weer een mooie Spanbrugge Sport. Dan geven we wat mooie items weer in de show doen. Ik heb de luisterplaten klaar. Ik een hele mooie van Wes. Die zongt even een hele mooie plaatsje. Alana. En ik zus ont na je week na 4 uur hebben we snijske muziek met Romke Kroendijk. Tot ons gewoon over de tafel zondag. Radio Spanbrug non-stop muziek. En van 8 tot 10. Afslag maandag bij Erik de Boer en Ronald van der Pol. Hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Laatst, toen ik bij je kwam, waar ik haar oudste broer, die met handen alles maken kon en lekkers voor gekocht. Tonus, hoe is het met thij? En is dus ook alles goed? Fijn, dat is er best. Ik heb heel vaak aan de docht. En soms, als ik eens zag, waar ik die jongen uit de klas, die altijd naar haar lachte en die het tas vaak droeg, dan zei ze, ik snap het niet, mijn tas, die is weer fut. Hij stond die ergens zien, die keer dat zij mij vroeg. Ze waren het meisje met die vlechten, ze zocht hem mem op een gang. Zuster zei, je moet te slapen, en aaide haar over het wang. Het gevecht, dat was verloren, toch zei ze, het is best. Snakkend, nog naar adem, een lach op het gezicht. Vaak bleef ze overeind, na die zware storm, de halm. Die is nog knakt, voor altijd de ogen dicht. Al waar een mond nog zo droog, zei ze geen water vragen. Al waren bergen vaak hoog, je hoorde niet klagen. Verdwaald in de tijd, na een leven van geven, dat af aan mijn mem, om op handen te dragen. Ze waren het meisje met die vlechten van goud, levenslang. Het is heel laat,

0: Dit weer de eerste oren met Snoiske muziek op Radio Spannenburg. Sadalis komt het landelijke ijs en daarna nog een tweede oren met non-stop Snoiske muziek.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Luisteren op de website van radiospanberg.nl en frisiana.frl. Graag ontnijden.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongetje om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de

0: Pinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Yes, welkom, welkom, welkom. Welkom bij Afslag Maandag, aflevering 253, die van 9 en 10 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Radio Spannenburg, Afslag Maandag met moi, Erik de Boer. Zometeen gaan we even kijken wat er te doen is in de show. Maar eerst hele fijne muziek, straks Status Quo, The Wanderer. Maar eerst, dit is Jigsaw, Sky High.

Status Quo, The Wanderer op Radio Spannenburg bij het programma Uitslag Maandag. Daarvoor hadden we Sky High van Jigsaw. Nogmaals welkom bij Uitslag Maandag aflevering 253 met onder andere zometeen de Feestweek Balk gaan we het over hebben. Verder hebben we nog een weerbericht. Het wordt warm. Het wordt warm. Verder ook nog nieuws uit de regio. Onder andere Lemster Dikkersfestijn die zoekt naar vrijwilligers. De scootermarkt die zorgt voor een gezellige sfeer in Echt aan de Brug. En de voorbereiding van de allegorische optocht die is in volle gang. Verder hebben we ook nog bubbelvoetbal voor de jongeren in Jouren. Oftewel gewoon lekker blijven luisteren naar het programma Afslag Maandag. Daar komt het allemaal goed hier op Radio Spannenburg. Normaal de derde plaat achter al die vinyl, maar ik denk doe deze keer even wat anders. Johnny Kaagman is overleden afgelopen dag. Afgelopen dag van mijn woensdag dat ik het hoorde. Nee, dinsdag. En ik denk, ja, dan moeten we toch even een plaatje draaien. Van Earth and Fire, Ruby is the One.

Leon Rimes, Can't Find the Moonlight, afslag maandag. Dat is waar je naar luistert hier op zondagavond, op maandagochtend. Tussen 8 en 10, s'avonds en maandagochtend, dus tussen 8 en 10 ochtends. In Balk wordt deze week weer de jaarlijkse feestweek gehouden met activiteiten voor jong en oud. Dat is tot en met zaterdag 15 augustus. Feestweek biedt maandag een viswedstrijd, een fietstocht met gepimpte fietsen en een kindermiddag met een goochelaar. En ook nog een autopuzzelrit. Dinsdag staat voor de Yoga voor Volwassenen programma een waterrace op en rond de Luts en de stratenloop van Balk op programma. Woensdag is er volop aandacht voor kinderen met onder andere yoga voor kids, swingo en een speurtocht naar nachtvlinders in het Balkse bos. Voor volwassenen werd er een klaverjasavond georganiseerd. Dan de donderdag, dan start er een fietstocht en de Music and Food Festival op het Tramterplein. Inclusief muziek van Sita en Marije en een creatieve workshop voor kinderen. Het hoogtepunt van deze feestweek is het donderdagavond. Dat is dan de 63e gondelvaart van Balk. En naar verwachting trekken meer dan 5000 bezoekers naar het centrum. Om 9:50 dan geven de kerkklokken het startsein voor de tocht van de verlichte gondels door de Luts. En dit jaar doen 6 bouwploegen mee aan dit fantastische spektakel. Kaarten zijn verkrijgbaar via Facebook. Balk.nl. Een ticket kost €7,50 in de voorverkoop. En tot en met 12 augustus is dat. Daar betaal je €5,50. Kinderen tot en met 14 jaar die mogen gratis mee. Met een online ticket kunnen bezoekers ook stemmen op de mooiste gondel. Na afloop is er vanaf 9:45 s'avonds gratis live muziek van de Karambam op het Tramterplein. En vrijdag staat er een grote zomermarkt langs de Luts op het programma. Gevolgd door een mega bingo en prijsuitreikingen. En dan ook nog de Q-Music Foute Party. Zaterdag wordt de feestweek afgesloten met een vrije markt. Een optreden van Gurbe Douwstra voor ouderen in Talmahim. Een matinee bij Horeca Balk en het traditionele Zakslaan bij de Treinstrabrug. Nou, wil je het allemaal nog eens rustig nalezen? Dan kan het op onze website en anders via feestweekbalk.nl. Straks hier bij Radio Spannenburg het weerbericht. Het wordt warm de komende dagen. We gaan het meemaken allemaal. Eerst muziek van Robbie Williams. It is Something Beautiful.

0: Blondie natuurlijk. Even kijken. Daarvoor hadden we trouwens, moet ik even kijken, Something Beautiful van Robbie Williams. Kijk, dat is leuk. Even kijken, het weerkoortje is ook aanwezig hier in de studio. Dat is ook altijd leuk. Even kijken of ze ook echt klaar voor zijn.
1: Perfect. Radio Spallenburg, yes. Weerbericht.
0: Ja, ze gaan overal met je mee. Maandagochtend begint in het noorden vrij bewolkt. En daar kan plaatselijk een beetje regen gaan vallen. In het zuiden ziet er een stuk vriendelijker uit. En schijnt de zon volop. Er staat een matige noordwestenwind die in het Waddengebied vrij krachtig kan zijn. Maandagmiddag zijn er flinke temperatuurverschillen in het land. In het noorden en langs de westkust wordt het ongeveer 20 tot 22 graden. In het midden rond de 23 graden. In het zuidoosten kan het nog oplopen tot 27 tot lokaal 29 graden. En vooral in het midden en noorden trekken eerst nog wolken over en dan kan een spatje regen vallen. Maar later breekt de zon steeds overal door. Maandagavond is er op veel plaatsen ruimte voor de zon. Met af en toe wat hoge sluierbewolking. De wind die neemt verder af en in de nacht naar dinsdag koelt het flink af. In het noorden kan de temperatuur dalen tot ongeveer 8 graden. Dinsdag ligt de temperatuur overal een stukje lager dan de voorgaande dagen. Bij weinig wind wordt het 18 graden op de Waddeneilanden, 22 graden in het midden en regionaal 25 graden in het zuiden. En mogelijk starten we in de noordelijke helft met flink wat lage bewolking. Maar in de middag krijgt de zon overal ruimte om te gaan schijnen. En dan woensdag, dan draait de wind naar het oosten, wordt warmere lucht vanaf de Europese continent aangevoerd. De temperatuur stijgt naar 22 tot 25 graden in het noordelijke kustgebied, tot 28 tot 31 graden in het diepe binnenland. De zon die schijnt volop met enkele dunne sluierbewolking. Dan de weerspreek van deze week. Is de eerste week in augustus heet. Zorg voor een warm winterkleed. Oei. Zometeen in afslag maandag nieuws uit de regio. Het Leemse Dikkersfestijn die zoekt vrijwilligers. Scootsjemarkt die zorgt voor een gezellige sfeer in Echtenenbrug. En de voorbereidingen van de allegorische optocht die is in volle gang. Ook een bubbelvoetbal gaan we straks over hebben in jouw horen. Lekker blijven luisteren. Zometeen Little Steven, Bitter Fruit. Maar eerst Agda en de Munnik hier op Spannenburg.

Ja, we gingen terug naar 1985. Laat het zingen van de Bobby Sox. Brengt ons bij nieuws uit de regio. Het Lemse Dikkersfestijn is op zoek naar vrijwilligers voor de komende editie. De organisatie kan daarbij hulp gebruiken op verschillende plekken, zowel tijdens de voorbereidingen als tijdens het evenement zelf. Vrijwilligers die spelen ieder jaar een belangrijke rol bij het festijn. Denk aan bijvoorbeeld mensen die helpen als figurant, muzikant, verteller of gastheer. Maar ook achter de schermen zijn veel helpende handen nodig. En volgens de organisatie vormen de vrijwilligers dan ook echt het hart van het Dikkersfestijn. In totaal zijn er veel mensen nodig om alles soepel te laten verlopen en bezoekers opnieuw onder te dompelen in de sfeer van de tijd van Charles Dickens. Wie het leuk vindt om onderdeel te zijn en mee wil te helpen aan het evenement, kan zich aanmelden bij de organisatie van het Lemster Dickensfestijn. De rustdag van de IFKS stond donderdag in Echternebrug in het teken van de jaarlijkse scootsiemerk. In en rond het dorp was het gezellig druk en konden bezoekers langs verschillende marktkramen lopen. Op de markt was een gevarieerd aanbod te vinden en ook langs het water was er volop bedrijvigheid. De aanwezigheid van de scootsjes en hun bemanningen zorgde voor extra sfeer in het dorp. En ook veel bezoekers was de markt een mooie gelegenheid om tijdens de rustdag toch even volop van de sfeer rond het scootsje zielen te genieten. De scootsiemerk is inmiddels een vast onderdeel geworden van de activiteiten rond de IFKS. En trok ook dit jaar weer de benodigde belangstelling naar Echternebrug. En de voorbereidingen voor de allegorische optocht die zijn inmiddels in volle gang. De deelnemende groepen zijn druk bezig met het ontwerpen en bouwen van hun wagens. Maar merken daarbij dat de kosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Materialen zijn duurder geworden en dat maakt het bouwen van de grote praalwagens steeds uitdagender. En ook op de manier waarbij groepen samenwerken verandert. Waar vroeger veel overleg was op vaste bouwavonden, wordt tegenwoordig volop gebruik gemaakt van de WhatsApp-groep om ideeën, tekeningen en afspraken met elkaar te delen. Ondanks de hoge kosten blijft het enthousiasme natuurlijk erg groot. De bouwers die steken opnieuw veel vrije uren in hun creaties en werken de komende tijd richting de allegorische optocht, waar uiteindelijk alle praalwagens aan het publiek worden gepresenteerd. Meer nieuws vind je op radiospannenburg.nl. Download de app rtvspannenburg.nl/app. Zometeen gaan we het hebben over bubbelvoetbal voor jongeren en jongeren. Zometeen ook de muziek van Living Blues. Eerst live, They Stood Up For Love, akoestisch.

Heart and Live and Blows a Wang Dang Doodle. Op Radio Spannenburg. Nog een gekomen bericht. Jongeren die kunnen op vrijdag 14 augustus meedoen aan een middag bubbelvoetbal in Jouren. De activiteit duurt van 2 tot 5. Bubbelvoetbal die staat garant voor sport, actie en heel veel plezier. De exacte locatie die wordt nog bekendgemaakt na aanmelding. Opgeven kan bij Erwin van Sociaal Werk de keer via telefoonnummer 06.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting

0: ingaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wanneer het weekend weer werk wordt, is het tijd voor Afslag Maandag. Met Erik de Boer en Ronald van der Pol.
2: Ja, welkom. Afslag Maandag 253, die van 9 en 10 augustus 2026. Leuk dat je luistert naar Afslag Maandag op Radio Spannenburg. Zometeen gaan we het hebben over de blokparty voor jongeren. De natuurontdekkingstocht voor kinderen in het Rijsterbos. En het kinderdorp van Jouwen gaat weer van start. Nou, wat het allemaal inhoudt, dat hoor je allemaal dit uur van Afslag Maandag. We hebben nog veel meer dingen te doen, dus we gaan lekker snel beginnen. Straks de muziek van Mike Posner, Cooler Than Me. Maar eerst Sheila E. Love Bizarre.

En zo komen we nog even bij evenementen aan. In Lemmer, daar vindt op 12, 13 en 14 augustus de Block Party 2026 plaats. Dat is op 12 augustus bij wijkvereniging De Steiger. 13 augustus bij OBS De Tweespan. En 14 augustus bij buurtvereniging De Zandbanken. Jeugd die kan gratis meedoen aan verschillende activiteiten. Waaronder het buikglijden, sminken, spelletjes, springkussens. En er is een graffiti workshop. En er zijn ook hamburgers verkrijgbaar. Deze Block Party duurt iedere dag van 1 tot 5. Zondag 16 augustus kunnen kinderen vanaf 6 jaar deelnemen aan een natuurontdekkingstocht door het Reisdorp Bos. De activiteit duurt van 2 tot 4. Samen met de natuurgids gaan de kinderen op pad met de zoekkaarten, looppotjes, spiegeltjes en andere hulpmiddelen. Onderweg leren ze spelenderwijs van alles over planten, bomen en de dieren die in het bos leven. En misschien worden zelfs sporen van een ree of das ontdekt. Dat zou leuk zijn. De indrukwekkende eikenbomen in het bos die zijn meer dan 300 jaar oud en spelen en een bijzondere rol tijdens deze tocht. Wil je meedoen, dan kan dat via het frieskegeer.nl. En maandag 10 tot en met vrijdag 14 augustus... dan wordt het kinderdorp Jouren gehouden op het schoolplein van de brede school Jouren-Zuid aan de Koningin Julianelaan 3 in Jouren. Kinderen uit groep 1 tot en met 8... die kunnen meedoen aan een uitgebreid programma met sportspel en creatieve activiteiten. En op het programma staan onder andere springkussens, lasergames, archery tag, knutselen, sportclinics en natuurlijk de Hollandse spelletjes. Nou, voor inschrijven is niet meer mogelijk, maar toegangskaart is nog wel verkrijgbaar bij de ingang van het terrein. De entree die is volgende week, dat is dan €15. Een dagkaart kost €5 en deelname per middag kost €2,50. Voor de volledige week is dan €15, zo moet ik zeggen. Op maandag is de kinderdorp open van 1 tot 4, van dinsdag tot en met vrijdag zijn de openingstijden van 10 tot 4. Meer informatie op kinderdorpjouren.wordpress.com. Goed, zometeen. Dit was allemaal laatlezen bij spannenburg.nl. Klik even op agenda. Zometeen de Vlinder Excursie in Hemelum. Zomermarkt bij Balk en de langste markt van Jouwem. En ook nog een orgelconcert. Allemaal naar onder andere de muziek van Joss Stone en Soft Cell. This Torch. I'm

plaat die ze zelf afkondigen. Don't You Wanna Ride van Just Stone. En daarvoor hadden we Salt Cell Torch. Yes. We gaan even wat evenementen afhandelen. Ik heb het nog 5. Nou, we hebben even wat werk nog te doen. Vlinderexpert Adrian Hol die verzorgt op zondag 16 augustus van 2:30 tot 4:30. Een vlinderexcursie bij de Heerdijk in Hemelum. Tijdens deze excursie ontdekken deelnemers de vele vlinders, vogels, libellen en andere insecten die leven in de tuin van Heerlijk Hemelum. De activiteit is bedoeld voor iedereen die zich wil verwonderen over de schoonheid van vlinders. Nou, wil je meedoen? Dat kost je €7,50. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen. Kinderen die zijn welkom onder begeleiding van een ouder of een verzorger. En bij je regen, daar gaat de excursie niet door, want dan zijn er dus geen vlinders actief. Aanmelden kan is verplicht eigenlijk via heerlijkhemelum.nl. Nou, dan gaan we nog even in Ballen kijken. Daar is vrijdag 14 augustus van 10 tot 5 een zomermarkt in het centrum van Balk. De markt is opgesteld langs de kade van de Luts en tussen de monumentale panden in het centrum. Ook Workum, daar is een grote markt van woensdag 12 augustus. Dan keert de langste markt van Workum terug. Van 10 tot 5 dan staan meer dan 200 kramen opgesteld in het toeristische centrum van de stad. De markt die strekt zich uit over Noord, de Merk en het Zuid. Dan in Langweer, daar is in de kerk van Langweer op woensdag 12 augustus een orgelconcert. Dat wordt gegeven door Robert van Delen, duurt van 8 tot 9:30. Robert van Delen, die is geboren in 2005, kreeg op 10-jarige leeftijd al zijn eerste orgellessen van Mieke van Dommelen. En sinds september 2023 studeert hij aan de Matthias Havinga aan het conservatorium van Amsterdam. Het concert is de derde in de reeks van 4 zomerconcerten die jaarlijks in de kerk worden georganiseerd. De verkiezing van de sterkste man van Sleert, die op zaterdag 15 augustus gehouden gaat worden, die gaat ook gewoon door. Wel heeft de organisatie besloten dat de onderdelen voor de matenploegen te schrappen vanwege tekort aan aanmeldingen. Bezoekers die kunnen ze rekenen op een middag vol kracht, strijd en spektakel. De belangstelling voor de individuele wedstrijd die is groot. Het deelnemersveld is inmiddels compleet. De wedstrijd die begint om 4:00. Publiek is vanaf 3:30 welkom. En dan hebben we ook nog... Hebben die niet al gehad? Het Kinderdorp hebben we al gehad. Nou, die slaan we dus over. Dat vind je ook wel op onze website. Kinderdorp, jouw release van start dus. Dat allemaal vind je ook terug op onze website. Radiospannenburg.nl. Klik op agenda, daar kom je er wel. 1, 2, 3, 4. Nou, mooi dat er wordt afgeteld. Of opgeteld eigenlijk. Zometeen het weerbericht op Radio Spannenburg. Afslag maandag. Zometeen ook de muziek van de Tramps. Hold Back Tonight. Maar dus eerst Electric Light Orchestra. All Over the World.

0: Rams en Halberg The Night op Radio Spannenburg. Ja, daarvoor hebben we dus de ELO Electric Light Orchestra. Heerlijke muziek allemaal. Goed, we gaan naar het weerbericht even kijken of we daar klaar voor zijn. Wij zijn daar zeker klaar voor.
1: Radio Weerbericht.
0: Nou, bijna klaar dan. Goeie schuif open, hou de boer. Even kijken. Maandagochtend begint in het noorden vrij bewolkt. En er kan dan plaatselijk een beetje regen vallen. In het zuiden ziet het er een stuk vriendelijker uit. En schijnt de zon volop. Er staat een matige noordwestenwind die in het Waddengebied vrij krachtig kan zijn. Maandagmiddag zijn er flinke temperatuurverschillen in het land. In het noorden en langs de westkust wordt het ongeveer 20 tot 22 graden. In het midden rond de 23 graden. In het zuidoosten kan het nog oplopen naar 27 tot lokaal 29 graden. En vooral in het midden en noorden trekken nog wat wolkjes over. En kan er een spatje regen vallen. Maar later breekt de zon steeds vaker op plekken door. Maandag dan is er veel plaatsen ruimte voor de zon. Met af en toe wat hoge besluitbewolking. De wind die neemt verder af in de nacht naar dinsdag. En koelt het flink af. In het noorden kan de temperatuur dalen tot 8 graden. En dinsdag ligt de temperatuur overal een stukje lager dan de voorgaande dagen. Bij weinig wind wordt het 18 graden op de Waddeneilanden. 22 in het midden van het land. En regionaal 25 graden in het zuiden van het land. En mogelijk starten we in de noordelijke helft met flinke wat bewolking. Maar in de middag krijgt de zon overal wel veel ruimte om te gaan schijnen. En dan woensdag dan draait de wind naar het oosten. En wordt het warmere lucht vanaf het Europese continent aangevoerd. De temperatuur die stijgt naar 22 tot 25 graden in het noordelijke kustgebied en 28 tot 31 graden in het diepe binnenland. De zon die schijnt volop met enkele dunne sluierwolken. Goed. Zometeen hier bij Afslag Maandag bij Radio Spannenburg muzikaal optreden van trio Cheris, Koen, Stoffel, Let en Lemmer, Midstraatkaans in Jouren, de Butterfly Beach Party en de Wandel Excursie. Die gaan het allemaal straks over hebben. De muziek is ook lekker. Zometeen The Cat Empire, Brighter Than Gold. Maar eerst David met Williams en Days of the Pearly Spencer.

Gary Brooker, No More Fear of Flying op Radio Spannenburg. Brengt ons nog bij de laatste evenementen die we nog gaan behandelen voor vandaag. Want dan gaat het leukste kwartier van de Nederlandse radio beginnen. In de Tjerk aan het Dok in Lemmer, daar verzorgt trio Charles de Bruin, of Charisse de Bruin, Koen Mollema en Stoffel Zandstra een muzikale middag. Dat treden duurt, of die begint van zaterdag 15 augustus, of, ja, 15 augustus om 3 uur. Trio dat brengt voornamelijk luisterliedjes uit de jaren 60 tot en met 80 van artiesten zoals de Bee Gees, Elvis Presley, Frank Sinatra, Melanie, Mary Hopkin en Herman van Veen. En ook nummers van onder andere Adele, die zijn op programma. Dat is geen jaren 80, jongens. Charisse de Bruin, die zal je vanaf jongs af aan zangeres. Koen Mollema, die treedt regelmatig op met de Frankenband, Remedy Quintet en Stoffel Zandstra's, die speelt bij het Lemster Volk. En die zingt bij het Lemster Chanticoor. De samenwerking die ontstond ruim 5 jaar geleden tijdens de organisatie van het tuinfeest. En inmiddels treden ze regelmatig samen op. Hartstikke leuk. En dat maakt natuurlijk uit van het Tsjerkenpaad, hè, muziek in de kerk. Vrijdag 14 augustus, dan staat in de Midstraat jouw volledige teken van het kaatsen. Tussen 6 en 9, s'avonds, wordt er op 3 velden gespeeld tussen de Vlekken en de Jouwstra Tour. Aan dat evenement doen kaatsers uit Jouweren en de regio mee, waaronder meerdere topstraatkaatsers. Mooi scrabblebord. Er wordt gespeeld met een zachte bal en bezoekers kunnen tijdens de avond niet alleen genieten van de spannende wedstrijd, maar ook kennis maken met de kaatsport dankzij de uitleg over het spel. En over de deelnemers bevinden zich onder andere de PC-winnaars van 2025, Martin Berstra en Hessel Posma. En alles begint om 6 uur. De Butterfly Beach Party, die viert zaterdag 15 augustus haar 5-jarig bestaan in het natuurgebied De Heide bij Heerenveen. Vanaf 3 uur 's middags tot 1 uur 's avonds kunnen bezoekers genieten van dance, party, laten en lounge muziek, verdeeld over 5 verschillende stages. En naast muziek zijn er ook diverse vormen van entertainment, eten en creatieve activiteiten. En natuurlijk ontspanning bij de hot tubs. En de laatste van vandaag, de natuurliefhebbers, die kunnen op woensdag 12 augustus van 2 tot 4 deelnemen aan een excursie door het natuurgebied Wilhelminaoord bij Sint-Nicolaasgaap. Het bos werd in 1845 aangelegd door jonkheer Van Bijma. De lange eiken en beuken lanen die herinneren nog altijd aan de geschiedenis. En tegenwoordig maken wandelpark, landgoed en excursie deel uit van een gevarieerd landschap. En tijdens de excursie is er ook aandacht voor vogelsoorten als de zwartkop, de grote bontesbecht en de gaai. En ook levert er een dassenpopulatie in het gebied. De kaarten die reserveren is verplicht via het frieskegeer.nl. Joy!

0: En we draaien hem helemaal, de Simple Minds in Belfast Child. Brengt ons aan het einde van deze aflevering van Afslag Maandag. Heb je nou zelf tip voor dit programma, kun je ze mailen in voor @radiospannenburg.nl. Heb je nog wat gemist, dan is dat een enorme schande. Hij valt mee hoor. Dan is dat een enorme schande.nl. Dan kun je dat 4 weken de data terugluisteren. En anders iedere maandag tussen 8 en 10. 's Ochtends natuurlijk. Ja, en voor de uitsmijter had ik eigenlijk niet heel veel moeite. Ik kwam al gewoon opeens tegen en denk, ja, dat is leuk. Het Cocktail Trio. Ja, die hebben wel wat aardig wat hitjes gehad. Maar Badje 4 hebben ze nooit als een eentje geworden. Dus die gaan we draaien. Hè? Leven de man die het bier uitvond van de Hyperbier Hoera. Dan schijnt ons nog even te zeggen dat wij volgende week gewoon weer aanwezig zijn. Ook Ronald is dan weer aanwezig in vol ornaat. En doen we woensdag even voor zitten gaan met de zonsverduistering. Te kopen we zo'n brilletje, want ons komt dat niet goed natuurlijk.
1: Leven de man die het bier uitvond van je Hyper de Bier.
0: Hoezee. Tot volgende week. Ahoy.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe

waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Friese, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske Muziek. Snijntemorgen om 8 uur en snijntemiddag om 4 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.7 FM.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.